wedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag.

deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in het tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

ga douchen na het kapiteutje. Als je lichaam aan parfumetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet. Je moet zoeken, ik breng iets aan mijn moeder. Ze gaat zanzibar met zusjes, leef met andere soorten drukte.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een zocht en een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Ilias on the beat. Ilias on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

remix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

be on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

Rotararo die mijn standaard pijn onderzoeken. Kijkt, ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Fucking bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Of zo zit ik in mijn kamer. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bende, ik ken geen

0: straatje. Yeah. Ze weten loopie is een straatratje. Ja, de jongen kan je van je kaas nakken. Welke bag wil ze kan het raashakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juicy, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn gold, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eindsla een klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die klappen.
1: Ja,

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2, waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan parfummetjes en douchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte,

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot en terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een touringcar op de A28 in Gelderland zijn minstens 20 mensen gewond geraakt. De politie zegt dat er tieners in de bus zaten. Het gaat om een Duitse bus met een Oostenrijks kenteken. Er zijn tientallen ambulances en 3 traumahelikopters naar het ongeluk gestuurd. En bij het ongeluk was volgens de Omroep Gelderland ook een bestelbus betrokken. Die zou doormidden zijn en de touringcar zou over de kop zijn geslagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we nog niet. De A28 bij Wezep is in beide richtingen dicht. Er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd de endeldarm vaak weggehaald. Groot internationaal onderzoek laat zien dat een combinatie van bestraling en chemotherapie bij 8 op de 10 patiënten ook tot genezing leidt. Een operatie is dan niet meer nodig. En dat is fijn, want die leiden vaak tot complicaties, zegt deze arts.
1: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
0: Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Bij de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord zijn gisteren 5 fans van Cambuur gewond geraakt. Dat gebeurde toen er vanuit het uitvak vuurwerk in andere vakken werd gegooid. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. De algemeen directeur van Feyenoord is niet blij met het gedrag van de supporters.
2: Nee, is waardeloos. We kunnen hier heel lang over praten. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien. Wij hebben een geweldig legioen, altijd volle uitvakken. We worden gesteund overal. Maar dit is natuurlijk dit is helemaal niks. Ik vind het ook helemaal niks. En als mensen geïdentificeerd worden, dan zullen we daar wat mee doen.
0: De wedstrijd lag 20 minuten stil en werd daarna wel afgemaakt. Feyenoord won uiteindelijk met 5-2. Het weer, we beginnen de dag fris met in het noorden nog een buitje. Verder een droge, zonnige dag. In het noorden ontstaan er vanmiddag stapelwolken en waait niet hard bij 20 tot 23 graden.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

Supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier.

0: going crazy again.
1: Oh.
2: Cash money,
1: look.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een ernstig ongeluk gebeurd. De ravage op de snelweg is groot na een ongeluk met een Oostenrijkse touringcar met Duitse jongeren en een bestelbus. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er zouden tientallen ambulances en 3 traumahelies naar de plek van het ongeluk zijn gestuurd. De veiligheidsregio vertelt wat er gebeurd is.
1: Een touringcar, een Oostenrijkse touringcar, is achterop een bedrijfsbusje gereden. En daarop is de touringcar uit moeten wijken, is door de vangrail geklapt en is uiteindelijk op de kant aan de overkant van de weg terechtgekomen. Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd.
0: Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Ze zouden vooral snijwonden hebben. Voorlopig is de A28 bij Wezep nog in beide richtingen afgesloten. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim in haar handpalm legde en haar vingers eroverheen vouwde. De partner van haar moeder had haar tegen haar zin meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Hij is opgepakt. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een grote brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw zo ernstig mishandeld hebben dat ze naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is gebeurd, weten we niet. Moretti en zijn vrouw horen bij de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. En een flinke domper voor Formule 1-fans gisteren. Tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort viel publieksfavoriet Max Verstappen al in de eerste ronde uit na een crash. Deze fan baalde als een stekker, want ze had speciaal vrijgevraagd.
2: Nou, eerst waren we met z'n allen nog Max Verstappen aan het zingen. Maar ineens was naar die klap van Verstappen. Dus je zag echt een schokgolf ook over de tribune gaan. Iedereen hield ook zijn adem in, omdat die klap ook best heel hard was. Een jongen naast mij heeft echt de hele race daarna helemaal niks meer gezegd.
0: De race werd gewonnen door Lando Norris. Het weer, we beginnen de dag fris. In het noorden kan nog een buitje vallen. Verder een droge, zonnige dag met in het noorden wat meer wolken. Het waait niet hard bij 20 tot 23 graden.

En zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven,
0: normaal. Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit,

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om een

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft nog een groot deel van de dag dicht. Er is daar vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurd tussen een touringcar en een besteld busje. In de bus zaten Duitse scholieren. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis, onder wie de bestuurder van de bestelbus. Die touringcar die zou achter op het bestelbusje zijn gereden, klapte over de vangrail en kwam aan de andere kant van de weg op zijn kant terecht. Van het bestelbusje is weinig meer over. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren wordt nog onderzocht, zegt de politie.
1: In ieder geval, als je zo kijkt, dan is het hard gegaan. Hoe dat precies is gebeurd, ja, dat weten we helaas nog niet. FO Verkeer gaat hier onderzoek doen. Droneteam is hier al met drones in de lucht om ook alles in beeld te brengen. En zo proberen we het plaatje compleet te krijgen en te achterhalen wat hier precies is gebeurd.
0: De gewonden zouden vooral snijwonden hebben. Over ongeveer een uur gaan de verhoren van de coronacommissie weer verder in Den Haag. In de verhoren voor de zomer kwamen vooral ministers en leden van het Outbreak Management Team aan het woord over hoe ze beslissingen namen. Deze week wordt de rol van de Tweede Kamer onderzocht, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Durfde de Tweede Kamer wel genoeg bij te sturen als het kabinet een grote coronamaatregel nam? Nou, voor dat soort vragen komen Kamerleden uit die tijd langs, zoals Fleur Agema, Klaas Dijkhoff. En de commissie bekijkt dus of de politiek wel goed werkte in die coronatijd. Want ook dan moeten natuurlijk kritische geluiden uit de samenleving wel goed naar voren komen in de discussies hier in Den Haag.
0: De verhoren zijn live te volgen via een livestream op nos.nl of in de NOS-app. En Manchester City-voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
3: Oh my god, what the f*** is this?
4: You're lucky you have her.
0: Ja, eerst hoor je Ibrahimovic, die duidelijk nog moet wennen aan de nieuwe koep. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, een droge zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De A28 bij Wezep blijft nog de hele dag afgesloten. Vanochtend rond 4:15 klapte een touringcar daarachter op een bestelbusje. Het bestelbusje raakte zwaar beschadigd en ligt in twee delen op de snelweg. Er zijn 8 mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. In de touringcar zaten meer dan 50 passagiers, vooral Duitse scholieren. Die worden nu opgevangen door de brandweer, zegt verslaggever Jeroen Gortworst. Die wil weten hoe het met ze gaat.
1: Ja, ik hoor nog niet zoveel, want ze zitten inderdaad hier op dit moment achter me nog op de brandweerkazerne. Dat is waar ze naartoe zijn gebracht. En vanaf hier worden ze zometeen naar een hal hier in de buurt gebracht, de Erika Terpstra Hal. Dus ik hoop dat ik ze daar iets kan vragen. We hebben wel vanmorgen gesproken met de broer van de bestuurder van de bestelbus. En die heeft laten weten dat de bestuurder van de bestelbus in ieder geval aanspreekbaar is. Die ligt wel in het ziekenhuis. Hij heeft overal pijn, maar hij is in ieder geval wel bij bewustzijn.
0: Het stuk snelweg bij Wezep is nu dicht. De politie doet daar onderzoek. Het verkeer moet ook tijdens de avondspits nog omrijden. Dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De VS zit ook aan tafel. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië. Er zijn afgelopen jaar veel oude auto's verkocht. Van de 1,7 miljoen in Nederland verkochte auto's was 1 op de 5 ouder dan 16 jaar. Vooral mensen met een kleine portemonnee kochten vaker een oude auto, ook relatief vaak eentje op diesel. Mensen met meer geld kochten vooral nieuwere elektrische en hybride auto's. En de directeur van voetbalclub Cambuur hoopt dat Feyenoord-fans die gisteren met vuurwerk gooiden zich kapot schamen. Bij Cambuur-Feyenoord raakten gisteren 5 Cambuur-fans gewond nadat Rotterdamse fans vuurwerk afstaken. En ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Je hoort de directeur van Cambuur.
2: Het is vreselijk dat dit moet gebeuren. Het is vreselijk. Ik heb de beelden nogmaals teruggezien. En ik ben er echt door ontdaan.
0: De wedstrijd lag even stil, maar is wel uitgespeeld. Feyenoord won. De club uit Rotterdam noemt het waardeloos en zegt dat ze stappen willen ondernemen tegen fans die zich hebben misdragen. Het weer, een droge, zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: Goedemorgen, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet volgend jaar mogelijk weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Afro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt de omroep. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Afro Tros geeft de deelname terug aan de NPO. Die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. Er wordt steeds meer bekend over de inzittenden van de touringcar die vanochtend op de A28 van de weg raakte. Er zaten tientallen Duitse scholieren in. Het is nu duidelijk waar ze heen gingen, zegt verslaggever Jeroen Gortborst.
1: Het komt echt net binnen via de site van de Duitse omroep NDR. Die zegt dat het gaat om scholieren van een plekje dat heet Pleun. Dat ligt in het uiterste noorden van Duitsland. Het zou gaan om 54 scholieren die in de touringcar zaten en 4 leerkrachten en dat ze onderweg waren naar Parijs. En ook zegt de school in een bericht op social media dat er geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is en dat alle ouders inmiddels op de hoogte zijn gebracht.
0: 8 gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er was ook een bestelbus bij het ongeluk betrokken. De bestuurder, een man van 30, is een van de gewonden. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt er elke dag een paar terug in het bos of langs het pad.
2: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
0: Ja, het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het veel vaker dan vroeger. De vossen lijken het vooral gemunt te hebben op Birkenstocks en Crocs. Het weer, droge, zonnige dag. In het noorden van Nederland wat meer wolken. En het wordt 20 tot 23 graden.

bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is Yusu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flap.

mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.

0: Goedemorgen, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De inzittenden van een gecrashte bus in Gelderland waren op schoolreisje. Het ging vanochtend vroeg mis op de A28 bij Wezep. Een touringcar reed daar achter op een bestelbusje. En in die touringcar zaten Duitse scholieren die op weg waren naar Parijs. Er zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht, waaronder de bestuurder van het bestelbusje. Niemand zou in levensgevaar zijn. De snelweg blijft voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het verkeer bij Wezep onder Zwolle houdt er ook vanmiddag nog last van, zegt mijn collega Jeroen.
1: Ja, die heeft er veel last van. Die moet omrijden. De A28 is in allebei de richtingen afgesloten. Dat zal ook de hele dag zo blijven in verband met het onderzoek van de politie en de veiligheidsdiensten. Dus ook de avondspits gaat er last van hebben. En omrijden, dat zou in beide richtingen kunnen via de A1 en de A50.
0: Avrotros trekt ook komend jaar zijn handen af van het Eurovisie Songfestival. De omroep boycott het evenement omdat Israël meedoet en geeft de opdracht terug aan de NPO. Verslaggever Joris van Poppel vertelt hoe het nu verder gaat.
2: Het is nu aan de NPO. Ze kunnen een andere omroep vragen om het uit te zenden, om een artiest te sturen. Afgelopen jaar was dat natuurlijk de NOS. De NOS is gevraagd, die heeft het uitgezonden samen met de NTR. Geen artiest gestuurd. Het zou kunnen dat dat nu weer zo gaat gebeuren, of misschien wordt er toch nog een andere omroep bij betrokken. Dat is allemaal nog onduidelijk. Het is in ieder geval nu aan de NPO om daar een besluit over te nemen.
0: Een Manchester City-voetballer Erling Haaland stond bekend om zijn lange haar, dat hij tijdens wedstrijden altijd in een knot droeg. Maar hij vond het voor de start van het nieuwe seizoen tijd voor iets nieuws en scheerde zijn hoofd zo goed als kaal. Op Insta plaatste hij een video waarin hij belde met oud-voetballer Zlatan Ibrahimovic en zijn voormalige trainer Pep Guardiola om zijn kortgeschoren haar te laten zien.
3: Oh my god, what the f*** is this?
4: You are lucky you have her.
0: Ja, eerst hoor je Ibrahimovic die duidelijk nog even moet wennen aan de nieuwe coup. En daarna zegt Guardiola dat Haaland blij mag zijn dat hij al een vriendin heeft. Het weer, het is een droge zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band ook en geen stop broeder. Hoe ik dit nu spit heb ik een

Trobe on the beat. Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me na.

Rotararo die me standaard pijn onderzoeken kijkt. Ik word weer wakker met wat foto's, daar zijn weer wat spullen kwijt. Moet even langs Marchica, beetje rusten op zijn tijd. Ik zit te kijken, weer naar meubels, weer een osseltje erbij.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland doet volgend jaar misschien weer niet mee met het Eurovisie Songfestival. Avro Tros zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival sturen, omdat Israël meedoet. Dat zegt de directeur van de omroep.
1: Ja, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
0: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet, weten we nog niet. Avro Tros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie een boete gekregen van ruim 3 ton. De luxe sportschool had mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. De sportschool kwam eerder in opspraak na een verhaal in het Parool over arbeidsuitbuiting, maar daarvoor bleek uiteindelijk te weinig bewijs te zijn. Webwinkelgigant Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Shein verkoopt vooral spotgoedkope kleding. En bij een Amerikaans veilinghuis zijn ze een tikkie teleurgesteld over de opbrengst van een opvallend veiling-item. De veiler vertelt zelf wat er onder de hamer ging.
2: This ball is photomatched to Diego Maradona's Hand of God goal and his goal of the century in the quarterfinals of the 1986 World Cup versus England.
0: Ja, het ging dus om de bal die door de Argentijnse voetbalheld Maradona werd binnengetikt met zijn hand van God. De veiling leverde 2,9 miljoen dollar op. Experts die hadden alleen verwacht dat het bedrag richting de 9 miljoen zou gaan. Het hoogste bod viel dus een beetje tegen. Het shirt dat Maradona droeg in diezelfde wedstrijd werd 4 jaar geleden voor 8,3 miljoen euro geveild. Het weer, het is een droge en zonnige dag. In het noorden wat meer wolken, het wordt 20 tot 23 graden.

Zie je hoe ik deel met de pijn? Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zochtende een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

de deur, ik ben gedoucht, net heb je date. Als je lichaam aan parfummetjes en douche zet. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten drukte,

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en ook 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De burgemeester van Wezep spreekt van een engeltje op de schouders van de leerlingen.
1: Ze zijn heel erg geschrokken, want iedereen die in die bus heeft gezeten, ze hebben enorm veel geluk gehad. Maar iedereen is lichtgewond, dus het zijn schrammen, het zijn kneuzingen. Het zijn glasplinters en er zijn 15 mensen vanmorgen naar het ziekenhuis gebracht. En de overige kinderen zijn zo goed mogelijk opgevangen.
0: Ja, ze zijn naar een sporthal in de buurt gebracht. De bestuurder van het bestelbusje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. In Oekraïne is het vandaag Onafhankelijkheidsdag. Het echte groots vieren gebeurt niet vanwege de oorlog. Wel heeft president Zelensky een video online gezet. En in die boodschap richt hij zich tot Poetin. Correspondent Wessel de Jong vertelt wat hem opvalt.
2: Dat hij zegt, Poetin, jij hebt je vergist. Je dacht dat het zo gebeurd zou zijn. Je wilde Rusland groot maken, maar nu je bevolking staat in de rij voor de benzinepomp. Hè, natuurlijk naar aanleiding van al die aanvallen op die raffinaderijen. En denk maar niet dat wij voor vrede land gaan inleveren, want jij gaat nooit vrede leveren, want wij vertrouwen jou niet, zegt hij.
0: Het is 35 jaar geleden dat Oekraïne onafhankelijk werd van Rusland. Bij een brand in een chalet in Kortehoef is vanmorgen vroeg de bewoner om het leven gekomen. De man van 31 woonde er nog maar net. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. En kampeerders in Canada raken steeds vaker hun schoenen kwijt. In het Great Blue Heron Provincial Park hebben vossen het gemunt op schoenen. Deze zomer hebben ze al meer dan 100 schoenen meegenomen die kampeerders buiten hun tentje hadden staan. Deze park ranger vindt er elke dag wel een paar terug in het bos of langs het pad.
3: It's not unusual to find 7 shoes on one of my walks. I walk through the park almost daily, so you almost need a shopping bag.
0: Het is niet nieuw dat vossen in Canada schoenen stelen, maar dit jaar gebeurt het veel vaker dan vroeger. De vossen lijken vooral een voorkeur te hebben voor Birkenstocks en Crocs. Het weer, het is een droge zonnige dag. In het noorden wat meer wolken. Het is 20 tot 23 graden.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijf wit. In mijn wakkie zit geen schadeformulier. Alleen kan

je, yeah. Ze weten loopie is de straat, ratje, ja de jongen kan je van je kaas snakken. Welke bek wil ze kan het raas hakken, nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken, deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is juzu, ik kan niet lachen, baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken, smel mijn gold, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar engsla een klapper, ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper, als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper, blijf een plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei Klaas Dijkhoff, oud-VVD-fractievoorzitter, in zijn verhoor bij de corona-enquêtecommissie. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd er daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Maar hoe het anders kan, weet hij niet.
1: Ik blijf het heel moeilijk vinden om een soort alternatieve realiteit te schetsen waarin we veel minder leed hadden gehad op scholen en in horeca, maar wel hadden geaccepteerd dat er heel veel mensen doodgingen. Dat blijf ik moeilijk vinden om dat te schetsen. Maar ik denk wel dat het... Het zou heel zonde zijn als er weer een crisis is en mensen achteraf ook weer dezelfde dingen betreuren.
0: Hij vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van deskundigen, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. In Wezep zijn meerdere Duitse kinderen die betrokken waren bij het ongeluk op de A28 opgehaald door hun ouders. Ze zaten in een touringcar die botste met een bestelbus. De kinderen werden daarna opgevangen in een sporthal. In 2 dagen tijd is ruim 400.000 euro ingezameld voor de familie van 2 agenten die zaterdag in het Verenigd Koninkrijk omkwamen bij een ongeluk met een spookrijder. De politiewagen knalde toen op een andere auto. Bij dat verkeersongeluk kwamen in totaal 5 mannen om. En de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten wordt nog maar een keertje gevierd. Nu heeft Washington D.C. de eer om een IndyCar Grand Prix te organiseren. Nou, de stad heeft dat te danken aan president Trump. Want de gemeente gaf geen toestemming, maar Trump zette wel zijn handtekening. En deze fans zijn daar heel blij mee.
2: It's fantastic.
3: He's done a lot for America. Most people just don't realize it. They will after he's gone.
4: De racefans vinden het fantastisch dat president Trump met 1 pennenstreek deze eerste Grand Prix in het centrum van Washington mogelijk heeft gemaakt. Maar conservatoren maken zich zorgen, want het parcours ligt langs allemaal musea en ze zijn bang dat de vibraties, de trillingen van die racewagens schade gaan opleveren aan historische objecten en kunst.
0: Het weer dan nog. Het is een droge en een zonnige dag. In het noorden wel wat meer bewolking. Het is 20 tot 23 graden.

0: be on the beat.
1: Ik weet die money komt en gaat, zolang het vaker komt dan gaat. Dan heb ik weinig hier te klagen nog. Die mannen schrikken om me na.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Een vader die zijn zoontje van 3 maanden door elkaar heeft geschud, moet 8 jaar de cel in. De baby werd in september 2021 bij het Leids Universitair Medisch Centrum binnengebracht. De rechtbank zegt dat het bewezen is dat de man zo hardhandig met de baby omging dat het kindje hersenletsel opliep. De rechtbank vindt het ook bewezen dat de man zijn vrouw heeft mishandeld. Het gebeurde weken na de dood van de baby. Hij moet haar een schadevergoeding betalen. Noorwegen breidt de boringen in het Noordpoolgebied uit. Het boren naar gas en olie daar is omstreden vanwege de schade aan het milieu. Maar Noorwegen zegt dat het boren echt nodig is. Dat zegt mijn collega Catharine van de economieredactie.
1: De Noorse minister voor Energie zegt het is in het belang van de EU en Noorwegen om die boringen voort te blijven zetten. Ze zeggen van ja, het is gewoon goed om minder afhankelijk te zijn voor de rest van de wereld vanwege de geopolitieke spanning op dit moment. En zij presenteren zichzelf gewoon als een goed alternatief.
0: Ja, milieuorganisaties probeerden de boringen via de rechter tegen te houden, maar die verloren die zaak. En onze nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel begonnen. Xavi Hernandez liep vandaag voor zijn eerste werkdag het gebouw van de KNVB binnen. En hij sprak daar ook zijn eerste woordje Nederlands.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, er was gelukkig ook iemand met wie hij Spaans kon spreken. Namelijk met zijn assistent Van Nistelrooy. Hij heeft een paar jaar voor Real Madrid gespeeld. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje in 48 jaar tijd. Het weer, een droge, zonnige dag. In het noorden wel wat meer bewolking. Het is 20 tot 23 graden.
4: Have so much aura. It's like everything you do, like the way you walk, the clothes, the way you talk.

0: Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Cambuur gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en richting Cambuur-fans gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak, waar ook veel kinderen zaten. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. En daarover is ook onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Ze vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief gestaakt had moeten worden. Afrotros zet ook voor 2027 een dikke streep door het Eurovisie Songfestival. De omroep vindt het Songfestival politiek geworden, nu Israël gewoon mee mag doen. Je hoort de directeur.
1: Nou, wat we zien is dat het Songfestival zijn neutraliteit heeft verloren. Een geopolitiek conflict is binnengedrongen in het Songfestival en daarmee is het een podium van verdeeldheid geworden zelfs. Wij vinden dat de IBU duidelijke criteria had moeten stellen waarop gebaseerd kan worden waarom een land wel of niet meedoet.
0: Of Nederland volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog niet duidelijk. Afrotros geeft de deelname terug aan de NPO en die moet nu bepalen wat er verder gebeurt. En er wordt nog een boel nagepraat over het optreden van superster Zara Larsson op het Belgische festival Pukkelpop. Want ze kon haar lach met geen mogelijkheid inhouden dit weekend, omdat het publiek massaal een dolfijn nadeed. Ze werden zeg maar opgetild met hun benen hoog de lucht in, net zoals Zara altijd zelf doet als ze Midnight Sun live doet. En daardoor klonk het liedje zo.
2: Summertime, us.

Ja, het heeft allemaal te maken met memes die 2 jaar geleden verschenen, met daarin regenbogen en dolfijnen op de muziek van Zara Larsson. Daarna maakte de zangeres zelf ook memes waarin ze dolfijnen nadeed. En nu was het dus payback time voor haar fans. Het weer, het is droog en vrij zonnig. In het noorden wat stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog en vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden.

0: mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Niet best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Hip-hop. Yeah, yeah.

0: miljoen, miljoenen per dag hebben, ga ik inbreken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
1: Een normaal leven, normaal leven.
0: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, kent geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit, heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki.

En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, ga dat zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Als je morgen of woensdag een vlucht pakt vanaf Schiphol, dan sta je waarschijnlijk wat langer te wachten bij de bagagecheck. Beveiligers op de luchthaven gaan het werk daar een paar keer een kwartier stil liggen. Beveiligers op Schiphol zeggen dat de werkdruk extreem hoog is en hebben vorige week tegen hun werkgevers gezegd dat er nu echt iets moet veranderen. Dat is niet gebeurd en dus leggen ze af en toe het werk neer de komende dagen. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg de schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur gered. Er wordt met helikopters nog gezocht naar de vermisten. Sommige Utrechters kunnen nog steeds hun huis niet in na de grote explosie in het centrum van de stad begin dit jaar. Dat komt omdat hun huis nog niet hersteld is of door gedoe met de verzekering. Maria vertelt dat het herstellen van haar huis nu pas op gang is gekomen na een boel gesprekken met haar verzekeraar.
1: Er was nog even gedoe met de verzekering. Het is een monument, dus er liggen oude pannen op. Nieuwe mogen niet. Welke pan is nou beschadigd door de explosie? Of welke was al beschadigd? Achterstallig onderhoud.
0: Ja, Maria hoopt voor de kerst haar huis weer in te kunnen. En waterpoloers uit 13 landen kwamen naar Ter Apel.
2: Hallo iedereen.
3: Bonjour tout le monde.
2: Madame, pozdrav svima.
3: Shmai pal. Hallo alle, welkom in Ter Apel.
0: Ja, daar werd het grootste waterpolo-toernooi van Europa georganiseerd. 140 teams met 1500 spelers deden eraan mee. En die kwamen niet alleen voor de potjes, ook voor...
3: Parties?
2: Have a good time playing water polo. Have a good time partying.
4: Was ist wichtiger, Wasserball oder Party?
3: Ich würde sagen, beides ist wichtig, aber vor allem für mich Wasserball.
0: Ja, rondom de zwempool waarin werd gespeeld, werd ook gekampeerd. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken bij 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog. En vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden.

Ilias on the beat, Ilias on the beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mijn superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

remix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit. Hier is alleen mijn lijfwit. In mijn wakkie zit geschaad op formulier.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich zeggen, we alle kunnen ons voorstellen, man is op dem Weg zur Klassenfahrt en dan passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de 4e etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen en als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten, maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

kan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libby die is Yusu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn gold, dus samen voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel me broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flappen.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
1: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel. Echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
0: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

de deur, ik ben gedoucht net kapiteetje. Als je lichaam aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

Yeah.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoeftie van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoeftie de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk.

0: Gang in bereiken dag en nacht weer de kleine miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij doen?
1: Een normaal leven,
0: normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mij.
2: Toby on the beat.
3: Hi, my name is, weet dat je weet pik. De rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de bando, ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem me Rolly, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kaki en boek.

0: Onyx. Hip hop.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: doe mezelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoke, het was soms slug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampie pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapotte terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd, maar kan niet doorzakken.
1: Yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh, you know I just be getting out my body sometimes. It's just matching up to my aesthetics, but you know what I'm saying? Motherfuckers don't need to be appreciating this shit, it's cool.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

secteur, ik ben gedoucht net. Ik heb je deutje, je lichaam en parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met ander soorten druk.

aan het raaszakken. Nieuwe omgeving, ik moet aanpassen. Kali met die retje, laat je raakakken. Deze patta van me gaat je niet passen. Libi die is Yusu, ik kan niet lachen. Baddy aan mijn zijde wil me graag rachen. Ben geen pussy, ga de aanpakken. Smel mijn go-to samen, voel me net een lasser. We zijn niet gekregen, maar eng slaan klapper. Ze voel mijn broodjes, voel me net een bakker. Ik wil die koppen, voel me net een kapper. Als je money maakt, gaan die chickies plakken. Speel geen held, want je bent niet dapper. Blijven plussen, ik zoek naar die flap.

Turn my headphone down a little bit. Yeah.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers.